0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets, ich bin der Stier.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets, ich bin der Stevie.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusits! Ich bin der Steve, jo.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusits! Ik ben de Steve, joh.

je vaderen. Kan het niet waar zijn, momenten maal weer volzat en jong. Zet even mis, ja, is het beslist. Doe voor de keel, de woorden knuppel. Ja, dat is zo, ja, niet maal. Hehehe, dat is goed hoor. Maar, zullen we ons blijven, maar dat biedt een beetje. Ja, dat is het er niet meer aan, maar dat is het maar.

0: Daarom zie je, die hebben een rutbus, de kat van Martenveld.
1: Ja.
0: Die rutbus, die draait aan de christen die trop.
1: Nee, dat is zo.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkoziets!

0: Hevet je grusche, eva hevet nit je schand.
1: Met muziek en harmonie, vier meer vast erover wie nog nie. Maar nog meer in de vloer, dan mooie is mooie. En hoe weet u? Maar dus vooruit zo lang het geht, het leven dood geen ewigkeit, dat sprichwort dat is waar, en nog jeden klar drum. Maar dus vooruit zo lang het geht, het leven dood geen ewigkeit, dat sprichwort dat is waar, en nog jeden klar drum. Schlaat eens kräftig op de drum, wenn het goed toch manchmal krom, het is nur een rem, en zij maar zo bestem. Schlaat eens kräftig op de drum, wenn het goed toch manchmal krom, het is nur een rem, en zij maar zo bestemd drum, met muziek en harmonie, vieren we een vaste lof en dwingen we. Hier de vloer, dan mooie, is mooie, onhuwelijk. Het München heeft vom Ring, laat op niet immer zonne schenkt, egal wie het geht, wat ons schon dran leert, dran. Met muziek en harmonie, vieren we vast de lof en dwingen we. Maar dan meer. Hier de vloer, dan mooie, is mooie, en nu is het. En alle met muziek en harmonie, vieren meer vast de lof en dwingen niet, maar dan meer.